Dat aangeeft dat het doorstel immoraal, noem maar dit kanaal ook, afgelegd, dat is een idee.